83. Een nieuw geluid die zich liet horen op FM vanuit het Gaartje van Menen. Vele mensen waren trots en sloten aan bij Radio West. Samen bouwden zij aan een stukje onvergaanbaarheid die tot op heden sterker en sterker wordt. Radio West, het trotse geluid in de streek die nimmer of niemand vergeet.